Au micro de Roger. De samstig werd als bij zon een rolliken en mix bis am lef om der en drichten en der. De risk voor een gauwer oder lokale donder weder klimt am lef om mitten. De wand bleest nog weer im Süd an temperaturen reichen 22 bis 26 Grad. An der nur der besonderen Höhen wolke weiter zu, wie risk voor schaubere besteht nog net. Temperatur